Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot 1 jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn 10 gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen een mis ging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren 10 levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Bij taxicentrale Beer.

Goedemorgen. Vandaag is het 2 mei 2026. En in mei legt iedere vogel een ei. Oftewel, zijn we allemaal blij. En wat ruimt er nog meer op een ei? Je kunt het zelf invullen. En ja, we zijn in de nieuwe maand begonnen. De tweede dag alweer. Gisteren was het de eerste. En vandaag dus 2 mei. Goedemorgen. Het is vroeg. Het is 7 uur geweest. En dan is het eerste gesproken woord op zaterdagochtend altijd door ondergetekende. Ja, altijd vaak. Ja, oké. Na 7 uur dan wel te verstaan in de vroege ochtend. En dat doe je dan tot 9 uur. En dat is de bedoeling om dan platen aan me af te kondigen. Dat ik dan ook nog eventjes mag doen. Ook nog toch, ja. Want dan weet je in ieder geval wat je hebt gehoord. En dit was dus Olivia Dean met Man I Need. En daarvoor Martin Morero met Spijt is voor later. Ja, dat is toch heel goed iets bij je bedenken, toch? Ja, kijk. Hey, tot 9 uur dus. Lekkere muziek. Het hele verleden. Ik zeg het altijd maar weer. Ik heb muziek bijvoorbeeld uit de 20s. Kate Ryan. Dejounte. Dat komt straks voorbij. Taya Cruz. Ik nog staan met Dynamite. Ja. Het vliegt er om de ogen straks. Om je wakker te schudden waarschijnlijk ook, hoor. Shabuzi en Miles Smith. Komt nog met Blink Twice. Zo dadelijk alweer. En Christina Aguilera heb ik staan. Zie ik staan. En ja. Wat hebben we nog meer? Oh ja, Air Supply. Out of Love. Dus dan weet je in ieder geval wat ze in dit uur te horen krijgt. En ja, ik ga niet alles verrassen. Want, en we klappen ook. Want ja, het moet een verrassing zijn, zo moet ik het zeggen. En ja, de volgende plaat, die gaan we terug naar 1980. Deze band scoorde toch, ja, met dit nummertje. Een klein beetje, toch? What you gonna do with my lovin'? Here's Inner City. Goedemorgen.

Alweer 10 jaar oud dit hoor. Time Flies. Word jij een fan natuurlijk ook weer. Maar de band heet zo. Time Flies. And Once in a While. En daarmee gingen we dus terug naar 2016. In de serie de format What You Gonna Do With My Loving. En dat is een vraag die jij mag beantwoorden. Merk. Ik zeg er niks meer over. Straks Kate Ryan met Déjanté, moet ik zeggen. En eerst Shaboozie, Miles Smith en Blink Twice. Country op de radio, nu voor jou.

Déjanté, Frans, op zijn best. Moet je bij mij zijn, oké. 2002, daar stond dit nummer. En dat was Kate Ryan natuurlijk. En daarvoor Shabuzi met Miles Smith. En Blink Twice. Ja, het klinkt zo lekker. En het blinkt ook allemaal zo lekker. Ja, het was dan de tweede keer dat die blonk, deze Shabuzi. Nee, oké. Ik moet er een beetje wat van maken. Straks komt hij aan. De 20 minuten lang een broodsevrij is. Is dat wat? Ja, een non-fabriek gewoon. Geen gebruisel dus. En dan heb je lekker muziek. Zoals altijd, toch? Over lekker muziek gesproken, dit is ook zo'n leuke plaat.

Lekker hoog, deze plaat. 2 mei 2026. Lekker, het is lekker weer. Oké, dan hebben we ook lekker muziek. Hey, we gaan even ertussenuit. Headline nieuws komt ergens zo meteen aan met de 20 minuten lange Bruce of Free Hits. Christina Aguilera, Air Supply, Taylor Swift zie ik hier in staan. En ook nog Shakira komen er zo meteen aan. Maar eerst nog Taya Cruz. En de Dynamite springt eruit. En je wordt wakker gezoet door de Dynamite. Goedemorgen.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Kom binnen!
3: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
5: Kom

0: blokfluit. Shakira.
1: Goedemorgen.
0: Whatever,
1: whatever.
0: Uit 2002 alweer. En daarvoor Taylor Swift. De laatste single heet The Fate of Ophelia. En Air Supply, Out of Love. Uit de jaren 80. En we begonnen met Christina Aguilera. Come on over. Oké, Shakira. Taylor Swift, Christina Aguilera. Ja, we hebben toch wel helemaal op zijn rij, hè? Oh ja, lekker toch? Dat waren ze terug op naar Brussel. Wij hit hier.
1: Bij dit radiostation. Dat heet.
0: Maar we verder met Miley Cyrus. Noemen die wel kent? Je gaat gewoon meezingen. Ja.

0: toch?
1: Miley Cyrus. De haar versie van Jolene. Wat ik doe natuurlijk van Dolly Parton.
0: Ja,
1: het zit allemaal in de familie. Maar dat was...
0: Dat is een lekker versie. Ja, vond ik wel. Ik vond het wel lekker klinken.
1: Alweer country op de radio.
0: Nou ja.
1: Hey, we gaan tussenuit. Zodra komt het nieuws van 8 uur.
0: En daarna zijn we terug.
1: En ik ga starten met een andere plaat. Ja, een plaat van Nederlands bodem. Samuel Welton, samen met de bankzitters en uitslover. Na die van Five Seconds of Summer. Want dat is de eerste plaat die gaat draaien. Youngblood, die komt straks dus.
0: Oké, na 8 uur. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
8: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Café Drakke zet de tijd op 8:00.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
1: Stuur je appje naar

0: Johan de Vos.
1: Rare combinatie, uitslover en dan bankzitters. Ik weet niet of dat kan. Uitslover, je bent een uitslover en dan ga je op de bank zitten. Dan lijkt je niet echt een type voor je uitslover. Maar oké. Okay. Goedemorgen, welkom terug bij Edwin Parkstad op de 2 mei 2026 alweer. Mijn naam is Johan de Vos, je had het gehoord. En tot 9 uur gaan we lekker muziek draaien. En nou, Vos, dat wisten we al, toch? Ja, tuurlijk, dat doen we al. Al 24 uur doen we dat gewoon per dag. Goede muziek, dus daar is het niet mis mee. Maar misschien met ondertekenen, dat zou kunnen. Maar ja, ik wil je nog even wel vertellen. Ja, 5 seconds of summer. Het waren iets langer dan 5 seconden dat de summer begon van Youngblood in deel 2. En dat was iets van 3 minuten, 3,5 minuten van Youngblood, dus zo te plaat heten. En 5 seconds of summer. Bezongen. Oké, dat was dan de opening in deel 2. Want daar luister je aan. En als je de radio eerder aangezet. Welkom terug en ons welkom. Ik ga je vergezellen met de beste muziek, zoals ik al zei. En ik ga terug naar rond de jaren 90 straks met Ten Sharp, You en Davina Michelle. Heartbeat komt ook voorbij. Beyoncé, Naughty Girl, Prince, When Doves Cry. Damiano David, samen met Tyler en Nile Rodgers. Talk to Me, lekker plaatje trouwens. En Flo Rida en Whistle straks na de plaat die ik nu ga starten. Alicia Keys, Eveneens Got You. Prachtige, mooie plaat. Goedemorgen.

Ik heb er zin in, hoor. Ik ga er vanzelf van fluiten. Kom, begin door die plaat. Dat kan ik kunnen. Want de plaat heet Whistle. Fluit maar gewoon. Flow right now. Bezong het. Of float het dan maar uit. Het laatste stukje. En Alicia Keys met If I Ain't Got You. Hoorde je nog daarvoor. En straks Damiano, David en Tyler en Nile Rodgers. Talk to me. Lekker. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 90. Grote plaat van een Nederlandse band. Die heet Ten Sharp. Hier zijn ze met You. Op RTV Parkstad. De volgende zaterdagochtend. Het weekend is er voor jou.

0: je.
1: Oeh, lekker. Damiano, David, zo moet ik zeggen. Dylar en Nile Rodgers. Je hoort natuurlijk al het ritme van de plaat. De steel guitar van Nile Rodgers. Ik weet niet wat die Damiano bedoeling is. Geen rock'n'roll meer. Ja, sommigen hebben er, die hebben zoiets van, ja, dat staat niet bij hem. Dat, hij is, ja, rock'n'roll uit Italië. Maar ja, oké, laatste tijd, dat is heel anders. Hij heeft meer zin om de grootste hits te maken. En dat doet hij ook met deze plaat. Dan Sharp, de format You uit de jaren 90. Ze komen er aan straks, 20 minuten lang op Brussel Vrij Hits. In het tweede gedeelte dus van de show, van dit uur, moet ik zeggen. En ik scroll eventjes kijken, wat staat er geprogrammeerd in die 20 minuten lang op Brussel Vrij non-stop muziek. Dus muziek van onder andere Beyoncé, Naughty Girl, Prince, Zombie R en Kurt Nielsen met She So High. Lekker. En Adele misschien nog maar, dat weet ik nog niet. Dat moet er even kijken. Oké. Okay. Non-stop zo zal ik dus. Maar eerst nog, voor het tijdstip aan het headline nieuws, krijgen we Davina Michel. Die is Damiano en nu Davina. Dat is allemaal een beetje hetzelfde. Dus even over de heartbeat van deze zaterdag.

0: Werkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
8: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hit.

De Vos was er niet doorheen lullen, dus vandaar geen breuzel meer. Kurt Nielsen wordt hier met She's So High. Lekker, 2004 alweer. En de nieuwe single van Zombie Armored Homewrecker. Weet hij, lekker plaat. En Prince, When Doves Cry en Naughty Girl, Beyoncé, opende de 20 minuten. En dat was lekker om te genieten. Hierbij. Verder met Adele, Rolling in the Deep. En nu rust voor jou en voor mij.

Fuzzy Adele, Rolling in the Deep and Played it in the Deep, zong ze nog op het eind van de plaat. Hey, ik ga je verlaten, ik ga afscheid van je nemen en bedanken voor het luisteren. En veel plezier vandaag, wat je gaat doen op deze zaterdag. Nou, morgen is zondag, dan zit ik om 7 uur weer in de studio. Om voor leuke plaatjes aan de af te kondigen. Dat doe ik daar heel graag. Ik hoop jij ook te horen, of jij mij kan horen. Dat is dan wat je zelf wilt. We gaan eruit, we worden een nieuw project. En tot morgen. Hoi.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
5: Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Kruimeltje, kruimeltje, zet je de wekker?
13: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
14: Kom binnen!
15: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
16: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
17: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
16: Heropening Wusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loots.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp, u ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Grote heropening van XXX Loots in Brusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Brusselen.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Heropening Brusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loots.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Poelman.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de VS en Israël in Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak. Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten.
5: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie.

vrienden en vriendinnen. Het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Met tot aan 2 uur de Weekend Lunch Show. Met zometeen als tweede track uiteraard weer een nummer uit de jaren 90. Culture Beat komt eraan. Maar nu eerst een dame die in Nederland 1 hitje scoorde. Een echte One Day Fly. Maar als je heel goed luistert hoor je er op albums van Kiss, Stevie Nicks, The Smithereens en ook Belinda Carlisle. Haar naam Maria Vidal. Dit is Body Rock.

Dat was 1990 en toen was daar in ene keer Culture Beat. Een hele kleine hit, I Like You, daar begon het allemaal mee. En daarna No Deeper Meaning, Mr. Vain, Got To Get It, Anything, World In Your Hands. En ook dit Inside Out uit 1995. Over 7,5 minuut de band Vrijheid, die eerst door het leven ging als Münchner Vrijheid. En Play It Cool, nu eerst Martin Garrix en Bon.

band die vernoemd is naar een café dat aan het gelijknamige plein ligt. Münchner Freiheit en Play It Cool. Ik hou net als iedereen van complimentjes. Als je zegt, Mertens, een hele leuke plaat die je daar draait, ben ik trots. Maar ja, als je dan begint te zingen en je zegt, you're beautiful, ja, dan is dat toch een beetje die dimensie extra. My life.

De stem. De platenkeus. De timing. De timing. De interactie. Wat een programma. Tja, dat is alles wat je niet kunt verwachten. Bij Mark Mertens.

0: je op de website natesmithofficial.com kijkt, dan zie je dat zijn stijl omschreven wordt als a mix of gritty backwoods soul, rock'n'roll swagger en velvet thunder vocals. Nate Smith was dit en Fix What You Didn't Break. Het is zaterdag 2 mei 2026, het laatste weekend van de meivakantie. En het is vandaag ook de internationale dag van de Sauvignon Blanc en het is Wereldtonijndag. Nou ben ik geen keukenprins, dus ik weet niet of Sauvignon Blanc en tonijn samengaat, maar het zal vast wel. Weet je wat wel samengaat? Dat is de Weekend Lunch Show en de 20 minuten iets om een rij non-stop in Brussel vrij in ethisch taal. Met daarin onder andere...
1: Life was so much easier 20 years ago.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Krammeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het zijn brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden in de noordwestkust of 25 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.
9: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
12: RTV Parkstad.
9: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: mooiste herinneringen uit de jaren 80 in de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. In de Weekend Lunch Show, je weet het inmiddels, altijd in 80's taal. Je hoorde Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes, Bryan Adams, China Crisis, Kenny Rogers en het oh zo mooie 20 Years Ago. En zojuist Survivor en Burning Heart.
1: Radio Retro.
0: En daarvoor hoeven we niet eens heel ver terug in de tijd. Naar

was geen hele grote hit, deze Radio Retro, maar wel heel erg lekker. Welcome to the DCC van Nothing But Thieves. Deel 2 van de lunchshow is aanstaande. Ik spreek je zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Marketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
6: Grote heropening van XXX Loets in Wurselen. En elke XXX Loets viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loets in Wurselen.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Grote heropening van XXX Loets in Wurselen.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Grote heropening van XXX Loets in Wurselen. En elke XXX Loets viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loets in Wurselen.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
6: Heropening Wurselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loets.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Minli. week ook de broodjes en snacks van Mindy Plaza To Go.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over één. Zaterdag 2 mei 2026, deel 2 van de Weekend Lunch Show is zojuist officieel van start gegaan. En zometeen als tweede track, ik blijf het zeggen, maar je weet het al, het is gesneden koek, een track uit de jaren 90. Welke, dat hou ik nog eventjes een beetje als een verrassing. Maar nu eerst terug naar een decennium eerder, de 80's, met Morricante.

0: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

Captain Hollywood Project met More and More op RTV Parkstad. En deze man, Tony Dawson Harrison, die maakte ooit deel uit van 24/7, kreeg een conflict met de producers, werd vervangen. Ja, en hij ging solo en dat heeft hem geen windeieren gelegd in die befaamde jaren 90. Ik word een beetje nerveus, hè? Zometeen namelijk een echte sir in de uitzending. Sir Rod Stewart en Young Turks. Nu eerst

meer dan 250 miljoen platen verkocht, deze man. Met de kenmerkende stem, Sir Rod Stewart. Dit was Young Turks in de We Get Loose Show. 81 is hij trouwens en still going strong, want hij treedt nog steeds op. Nu muziek op je radio van Michael Holbrook Pennyman. Wie zeg je? Michael Holbrook Pennyman. Misschien jou beter bekend als Mika.

0: Het waren niet één, niet twee, niet drie, maar 21 Pilots. En Stressed Out in de Weekend Lunch Show.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Je hebt dat vast al eens een keertje gehoord. Eén op de zoveel huwelijken eindigt in een scheiding. Maar hoe zit dat dan eigenlijk met je schoonfamilie? Volgens de Nederlandse wet blijven aangetrouwde familie, zwagers en schoonzussen, ook na een echtscheiding juridisch je schoonfamilie.
2: No, God, please, no! No!
0: Nou, ik kan er niks aan doen, hè? Spreek mij er niet over aan. Het staat gewoon in het wetboek. Waar ik wel wat aan kan doen, is aan de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Die komen er zo meteen aan, in ethisch taal. Met onder andere...
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums. RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling. 1 persoon kreeg een boete voor belediging. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
10: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: deze. Je hoorde Mellon Kim en Respectable. Ook Fleetwood Mac kwam voorbij. Alexander O'Neill, The Beastie Boys. En zojuist In Excess en The Original Sin.
1: Radio Retro.
0: In je verbeelding is die misschien een paar jaartjes oud, maar in werkelijkheid komt die uit 2014. Deze Radio Retro van Yellow Claw en Rochelle.

0: Yellow Claw en de zangeres Rochelle Perts, die in 2011 X-Factor won. Zij hadden de Radio Retro dit uur met Shotgun. Mensen, zometeen het meestersmiddagmatinee met Roger. Ik wens jou nog een fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling. 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Heropening Wurselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXXLoots.
13: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
16: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Jouw hits, jouw nieuws op zaterdagmiddag met Milky Chance en Stolen Dance. En Katy Perry, die was ook met Hot and Cold. Ik zeg goedemiddag tot 4 uur. Het meestersmiddagmatinee. Ja, en Mark Mechtens die staat in studio 2. Die zit nu nog aan de koffie en die gaat zo meteen naar huis. Maar niet getreurd, morgen is hij er weer. Hè? Morgen om 12 uur met de Weekend Lunchshow. En dit zijn de Pointer Sisters.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

Ik zing normaal nooit mee, maar voor deze maak ik heel graag een uitzondering. Heb ik het over de Pointer Sisters, Fire en natuurlijk het originele van Bruce, de Boss, Springsteen. Want deze uitvoering, ja, toen was ik nog jong, dan gingen we dansen, hè. Ook op deze plaat. Schuifelen. Ja. Het matinee met zometeen de gouden oude plaat. Die is van Marvin Gaye en Tammy Terrell. We hebben 2 keer 20 minuten hits. En we hebben ook nog de zaterdag.

0: midden van de show worden ze somber. Een homewrecker op RTV Parkstad. En dan nu Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Ain't no river deep enough. Ain't no... En de rest, nou, dat hoor je nu.
1: Hey! Ken je deze nog?
2: Ken je deze nog?

0: Mr. Phil Collins op de radio. Oh, daar ging die. En Bo Sainz had er staan.
1: Roger Meesters.
0: Phil was in één keer weg. Je hoorde ook nog Marshmallow en Kanye Brown. En de gouden ouwe was voor Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Heb jij voor ons een leuke gouden ouwe? Stuur me een appje of stuur me een mailtje. Allebei mag het als je me kunt bereiken voor jouw favoriete gouden ouwe plaat. Straks de 20 minuten hits. En we beginnen met Jordan Sparks en Chris Brown.
2: Grote heropening van XXX Loots in Brusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Brusselen.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
2: Grote heropening van XXX Loots in Brusselen.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling. 1 persoon kreeg een boete voor belediging. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narses Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Intuition. Ja hoor, 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzevrij met Jewel als laatste. Intuition, Helene Fischer was er, ademloos door die nacht. Jordan Offenbach, Mariah Carey en ook nog Jordan Sparks en Chris Brown. En straks het matinee, deel 2.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal.

0: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC, een naam om in uw geheugen te printen.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïnse EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartedieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
7: Grote heropening van XXX Loots in Wurselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wurselen.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Grote heropening van XXX Loots in Wurselen.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar.
11: persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Een lekkere geur is essentieel.
12: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
12: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
13: Kom binnen!
14: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel
15: bij Poelman Parfums.

0: Zaterdagmiddag 2 mei en op de radio de Sugar Babes en Push the Button. Dat ga ik ook even doen. Zie je? Kijk, Push the Button, hè? Moeten wij ook doen hier en dan hoor je dit geluidje op de achtergrond bijvoorbeeld.
1: Lekker, hè?
0: Bilal Bahipos er ook. Even kijken, Push the Button, hoe gaat het dan? Ja, zo. Kijk, zie je? Kijk. Zo, ja. Goedemiddag, een matinee nog met zometeen The Lazy en Hideaway als zaterdagmiddagplaat. We hebben ook nog de 20 minuten hits en we hebben AC/DC.
2: Roger Meester. Jouw hits, jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.

0: AC/DC, Highway to Hell. Applausje voor de band. Altijd goed. Hey, straks de Lacey en Hardaway, maar nu heb ik deze voor je. Just, Jack Style en John, de drie J's.
1: Dit is het weekend!

0: Alex Rowan.
1: Roger Meester.
0: Hey, dit was Alex Rowan en Fever Dream. Hard down voor met Alone. En Alex Rowan nog een keertje met Joe Jonas en ook de Lazy op de radio. Goedemiddag, dit is het Meestersmiddagmatinee. Nog een dik half uur en dan de Pax het zaterdag. Dan schatjes om 6 uur, Kim en Erik in Sedda, yeah. Ze komen eraan, hoor, 20 minuten hits met de Good Men als eerste. Give it up.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Grote heropening van XXX Loets in Wusselen. En elke XXX Loets viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loets in Wusselen.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Heropening Wusselen. Bespaar met vouchers tot wel 25% extra bij elke XXX Loets.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slowaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
10: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
10: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Get the Party Started. We zijn om 2 uur begonnen met dit feestje. Maar ja, het is bijna 4 uur. Mag de meester afscheid nemen van je. Dankjewel voor het luisteren op deze zaterdagmiddag. Oh ja, de 20 minuten hits moet ik nog even afkondigen. The Good Men waren present. UB40, Bella K, Fifth Harmony en Dana Sign uit de Spink. En straks veel plezier om 6 uur met Kim en Erik in Saturday. En de rest van de park staat zaterdag. Morgen, even naar 12. Dan ben ik er weer. Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Gia.

0: Rakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
1: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
4: En papa durft er niet in!
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen. En elke XXX Loots viert mee. Nu met vouchers tot wel 25% extra besparen. Ja, 25%. XXX Loots in Wusselen.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Grote heropening van XXX Loots in Wusselen.
10: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
16: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
14: Mmm!
16: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
17: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes. Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal.

0: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
11: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
12: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
13: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Bij Taxi Centrale Beer.

0: is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43. Kim en Erik.
1: Het is zaterdagavond en we zijn er weer.
2: Ja.
1: En, wat zat je aan de schuifjes, Kim?
2: Nou
1: was niet goed?
2: Er staan hier twee microfoons open en ik ben even aan het kijken welke.
1: Oh, jij bent
2: van
1: die. Ik had hem omgezet, maar het werkt niet normaal.
2: Goedenavond mensen, tot 8 uur zijn we erbij. Kim en Erik.
1: Dat ging snel.
2: Haha.
1: Een beetje.
2: Beetje respect, hè?
1: Respect, hè? Aretha Franklin. Je kunt erbij zijn trouwens. Ga even naar rtvparkstad.nl.

0: van Spotify waren. 2 minuten 27. En respect! Zaterdagavond. Ah, lekker!
1: Ha, lekker droog ook.
0: Ja, bij ons wel, ja. 25 ja. graden lekker binnen.
1: Je staat net even te kijken naar, wat is het, .be?
0: Nee, .be, ja, wacht even. Dat is noodweer.be.
1: Ha.
0: Ik volg die gasten al een hele tijd. Omdat zij gewoon hier
1: accuraat
0: weer bericht geven.
1: Okay.
0: En die hebben een neerslagradar en een onweerradar ook. En dan zie je waar er wat inslagen zijn. Want Roger is er al bij en die zei: goedenavond, waarom is de grond hier kletsnat? Wat hebben jullie gedaan? Nou, nog niks.
1: Nog niks.
0: En ik zeg net, ik heb de kraan dichtgedraaid, maar het was wat anders. Hij had een Venlo lekker van het zonnetje genoten. En op Insta kwam een filmpje voorbij van een hoosbui in Aken. En ik dacht dat het oud filmpje was. Nou, als ik zo de radar bekijk,
1: is dat toch echt wel wat nodig?
0: Kan het best wel actueel zijn, ja. Dus als je nog wilt barbecuen?
1: Nou, doe maar niet dan.
0: Ik zou niet met de paraplu gaan staan.
1: Oh ja.
0: Dat vangt nogal wat vonkjes.
1: Oh.
0: Is het vlees wel snel klaar trouwens?
1: Ja,
0: dat is een voordeel, ja. Ja, dat is zo. Hoe was jouw week nog, Gim?
1: Prima weekje gehad. Lekker gewerkt. Korte week natuurlijk, hè, want het was maandag Koningsdag.
0: Ja. Heb je nog iets mee gedaan?
1: Ik was even in Maastricht. Ik heb
0: niemand zo
1: met die. Ja, ik heb wel de poes gescoord bij de HEMA. Ja. Dat deden meer mensen. Maar het was in Maastricht ook heel druk. Maar je ziet nergens in ieder geval. Ja, onze regio doet daar niet zo heel veel mee. Hè. Er hing bij ons in de straat, in de wijk, geen enkele vlag.
0: Nee, misschien zijn ze een klein beetje klaar ermee.
1: Ja, ik denk vanaf Eindhoven naar boven is het echt één grote toestand. Hè? Een beetje carnaval, zoals wij het kennen. Maar ja, hier in de buurt leeft het, heb ik het idee, steeds minder wel.
0: Ja, ik heb het ook niet meer. Ik weet dat de Geleen toen ze altijd dingetjes. Alleen die hadden altijd een vuurwerk en dat kan nog niet meer.
1: Nee.
0: Dus hadden ze een lasershow gedaan.
1: Oh.
0: Hebben natuurlijk genoeg commentaar op gehad.
1: Oh.
0: Ja, hè? Een lasershow en achter een horizon zie je zo'n chemelot liggen.
1: CO2-dingetje.
0: Dus veel mensen vielen er een klein beetje over.
1: Ja.
0: Maar ze hebben wel nog wat gedaan met Koningsdag. En volgens mij de klassieke auto's. Helaas ben ik er helaas niet naartoe kunnen gaan dit jaar. Maar dat is altijd wel heel gaaf.
1: Oh, okay.
0: Allemaal klassieke auto's die dan op de markt staan en zo. Echt heel gaaf.
1: Oké, okay. Ja, jij was natuurlijk een paar dagen weg naar Oostenrijk.
0: Ik was even in Oostenrijk, ja. Dat was wel even de laatste keer Catapult Club.
1: Mm-hmm.
0: Want die is nou officieel dicht.
1: Geschlossen.
0: Na een jaar of 20 of zo.
1: Ja.
0: Komt er al een jaar of 10. En goed, het was even leuk om erbij te zijn. En nou is het klaar.
1: Ja, jammer. Net zoals alle discotheken op een gegeven moment gewoon klaar zijn.
0: Ja, dat is het wel, hè. Ik bedoel, als we toch even bezig zijn, dan praten we nog even lekker verder. Want er zijn weinig discotheken nog over. In Oostenrijk, in Zulde dan vooral, heb je nog de IJsbar. Nee, niet de IJsbar, Fire on Ice heb je nog. Zeg ik dit goed? Volgens mij wel. Dat is een kleinere club. Die bestaat ook al heel erg lang. Maar dit jaar, of vorig jaar eigenlijk, zijn er 2 nieuwe après-ski-bar op de piste opengegaan.
1: Ah, oké.
0: Okay. Het aparte is dus dat in Zulde mogen die vier après-skibarren tot 10 uur open blijven.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je de laatste lift omlaag, of je kunt gewoon omlaag skiën, snowboarden en dat in. In andere regio's gaat bewust alles op de piste om 8 uur dicht.
1: Ja, snap ik wel.
0: Puur om de horeca in het dorp te beschermen.
1: Ja.
0: En dat hebben ze daar dus niet gedaan.
1: Oh.
0: Dus dan ga je dus gewoon skiën, snowboarden. Je komt in de après-skibar, je eet even wat, je drinkt wat. En om 10 uur ga je naar huis en ben je klaar.
1: Ja.
0: Want de volgende dag wil je weer gaan snowboarden, skiën, daarvoor ben je daar.
1: Ja. Ja, dat kost natuurlijk heel veel klanten voor die zaken die onder in het dal liggen.
0: Ja, absoluut. En het is allemaal niet goedkoper op geworden.
1: Nee.
0: Niks niet, trouwens. Ik moet wel zeggen dat de benzineprijzen en de sigaretten, die dingen daar allemaal nog heel betaalbaar zijn.
1: Okay.
0: Ja, dat is daar toch iets anders dan hier in Nederland. Maar ja, dan nog. Ik bedoel, als je daar al naartoe gaat, het is al geen goedkoop dorp.
1: Nee.
0: Het is nog steeds elite dorp.
1: Ja.
0: Dus ja, als je dan gaat skiën en snowboarden en je kunt boven gewoon party, mag lekker wat eten, daarna je bed in.
1: Ja.
0: Nou, dan snap ik wel dat je niet nog extra je om gaat kleden om naar een club te gaan.
1: Ja, ik snap hem ook wel, ja. Maar het is wel jammer inderdaad.
0: Dus
1: want op die manier kom je aan het geld van andere ondernemers en die moeten dan op een gegeven moment de keuze maken om te sluiten.
0: Ja, helaas wel. Het was natuurlijk een hele grote club. Want boven was een VIP en je had nog een tweede ruimte, een tweede kleine ijsbar erbij.
1: Mm-hmm.
0: En dat hing helemaal vol met lichtgeluid, videobols en gewoon de hele mikmak erbij.
1: Ja, het moet allemaal betaald worden.
0: Ja, precies dat. En dat vertel ik jou nog, wat misschien heel veel mensen niet weten is. In de zomer moeten hotels, et cetera, boeken appartementen voor personeel.
1: Ja.
0: Ongeveer kost dat €850 per appartement.
1: Mm-hmm.
0: Catapult Club had er 9, dus ook de danseressen, noem maar op. Dat moet allemaal vooraf betaald worden.
1: Is dat €7.000?
0: Ja. En dat is dus gewoon per maand.
1: Bah, ja.
0: Dan moet je de huur betalen van je club, et cetera. Nou, dan moet je flink hard boeren om dat eruit te krijgen.
1: Ja, enorm. Ja, en als er dan minder gedronken wordt, dan gaat dat natuurlijk zwaar ten koste van je omzet.
0: Dus het was leuk om daar nog een keertje te zijn. Mm-hmm. Het was gelukkig goed weer onder in het dal. Dus Ja, we hebben even kunnen genieten. En ja, ik heb heerlijk. Niet de hele tijd hoeven rondrennen en dingetjes moeten repareren.
1: Ja, dat scheelt
0: ook. Het was nou gewoon even...
1: Geen kinderen eventje. Erbij.
0: Nee, het eerste keer inderdaad. Dus ja, dat was wel even fijn.
1: Oh, wat goed.
0: En nou zijn we lekker hier.
1: Ja, zeker wel.
0: En leuk dat iedereen erbij is. Dus als je nog een verzoekje hebt, je kunt proberen te appen.
1: Ik wil zeggen, probeer het gewoon.
0: Wie weet.
1: En in de tussentijd hebben wij genoeg klaarstaan, waaronder David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: gaat over schoenen.
1: Nee, dat niet. Dat dit ging de Wet Love Takes Over, geef ik op. David Guetta en Kelly Rowland. Maar Sander die appt net. Goedenavond. Even kijken, wat zei die? Kim, is het vandaag zilver, rosé of toch een andere kleur Adidas schoenen wat je aan hebt? Nou, Sander, het is Pantoonkleur 1785C. Ja. Oftewel koraalrood. Of wat
0: ja.
1: zijn het?
0: Ja, tangerine. Nee, maar het is koraalrood.
1: Het
0: ja,
1: is koraalrood. Ja, ja, ja. Het kan ook RAL 3016 zijn trouwens. Het is maar net wat je wilt. Jezus,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Het is
0: ja.
1: allemaal zo'n tussenkleurtje is het ook. Ja,
0: ja, is het. Ja, het kan als rood, het kan als oranje, het kan als roze, het kan als van alles.
1: Als je kleurblind bent, is het gewoon grijs, maar dat is wat anders. Maar goed, kan dat normaal. Ja, dat, ja. dat dus. Ja.
0: Ze heeft een tik.
1: En wordt het een item, dit? Volgens mij wel. Raad de kleur van de schoenen van
0: Kim. Kleur, ja, ja, ja. Ja, en het hoeft vooral niet te zeer te matchen. Want ik heb gewoon voor de rest blauw en grijs aan. En dan,
1: ja, maar het is goed voor de camera. Dat snapt de camera wel.
0: Ja.
1: Want altijd als jij knalgeel bent, dan gaat hij alles uitflippen.
0: Echt, hè?
1: Techniek snapt dat niet.
0: Ik dacht, ik ga nou maar gewoon voor grijs dan.
1: Ja, al die speciale dingetjes die wat jij denkt van, ja. doe ik gewoon. Ja. Dan denkt de camera, doe maar niet. Nee. Want dat zit niet in mijn programmering. Nips. Dat gaat niet goed, nee. Even kijken, ik vond nog wat leuke dingetjes. Trouwens, ik heb hier nog steeds het onweerradar. Het ziet er naar uit dat het flitst overal wel, maar vooral in Duitsland. En hier buiten rommelt het wel. Tenminste, het horen
0: we Ja, we horen het af en toe even een beetje rommelenbommel.
1: Ik dacht, dat dondert iemand van de trap af. Ja. Maar nee, het is gewoon onweer. Het kan allemaal. Ik zag dat de Blair Witch Project, heb je dat toen gezien?
0: Ja, zeker. In de bioscoop in Maastricht.
1: Heb je die in de bioscoop gezien?
0: Ja, toen ging nog het gerucht dat het echt was.
1: Ja, maar vet hè.
0: Ja.
1: Hoe die website toen in elkaar gezet was. Ja, ja, ja, ik bedoel, ja. Ik denk dat als je in een bepaalde periode komt, dan snap je dit helemaal en vond je het helemaal vet. Iedereen van nu zou denken, ja, wat de hel.
0: Maar dit was 2002 of zo,
1: ja,
0: hè?
1: Toen was het internet nog niet met Facebook en YouTube en TikToks. We hadden het niet.
0: Er was nog geen fact-checking.
1: Nee, en dat was het hele goede wat ze toen gedaan hebben. Maar goed, ze hebben toen een keer een remake gemaakt. Volgens mij heb je die zelfs gezien. De Blair Witch 2 was dat. The Book of Shadows. Die was een beetje geflopt.
0: Ja, die viel heel erg tegen.
1: Ja. En nu gaan ze het nog een keer doen. Alleen nu hebben ze de acteurs van toen erbij gepakt. En die zijn producer geworden. En de twee regisseurs van toen hebben ze ook erbij gepakt.
0: Okay.
1: Dus ik ben heel benieuwd wat er nu dan gaat uitkomen. Want inderdaad, het is weer een reboot. Weet je dat?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik moet het altijd maar even zien. Toen de tijd werd die gemaakt voor $35.000.
0: Ja.
1: Gaat je nou niet meer lukken.
0: Nee.
1: Misschien met een beetje AI. Maar ook dat moet je niet te veel gaan doen. Want dan mag je niet meer meedoen met alle prijzen, heb ik gezien.
0: Inderdaad.
1: Vind ik ook wel goed. Ik vind dat er aparte AI-prijzen moeten komen. Want het is niet zomaar van, ik gooi wat in AI en ik krijg een film eruit.
0: Nee.
1: Je moet wel echt weten wat je doet.
0: Yes.
1: En er zijn dingen bij dat ik echt denk van, ja, die zijn echt heel goed gedaan. Dus
0: ja, bij dit weet ik, ja, de kracht hiervan was destijds dat het allemaal gewoon met die kleine cameraatjes was opgenomen.
1: En dat vraag ik me af, hoe ga je dat nou nog in 2026 dan doen? Want toen de tijd was het een high-8 cam.
0: Ja.
1: Ga maar het bos in, film maar.
0: Kijk maar.
1: En dat kwam echt heel goed over op beeld toen de tijd. Mensen vond ik wel.
0: Ja, ja, ja, dat klopt helemaal.
1: Ik ga het in de gaten houden. Ik wil hem dan, als hij echt uit is, wil ik hem toch wel echt eens een keer zien. En ik ga het volgen. Wat gaan ze nou doen om die reboot beter te maken als die 2016 versie volgens mij?
0: Oh, 16, ja.
1: Ja, tenminste stond erbij. Book of Shadows en de reboot uit 2016.
0: Okay.
1: Nou, volgens mij zijn er al twee geweest. Maar ik zag het net. Ik denk leuk.
0: Ja.
1: Moeten we iets meer gaan doen?
0: Nou, we wachten.
1: Bioscoop avondje.
0: Ja.
1: RTV Parkstad. En dit is UB40.
0: Lekker hoor.
1: Omdat het zo lekker broeierig buiten is.
0: Ja, en deze hoor je niet zo heel vaak.
1: Daarom dat je naar RTV Parkstad moet luisteren.
0: The way you do the things you do.
1: Zijn er nog mensen die barbecue aangegooid hebben vanavond?
0: Lefgozers.

0: nog extra losgaat. Ja, code pimpelpaars wordt volgens mij weer. Ja, echt helm op, pakken aan, zuurstofmaskers op. Want ja, schuilkelders in, het gaat regenen, gaat onderen.
1: Ja.
0: Dat krijg je als het een paar dagen heel erg warm is.
1: Zorg
0: of een paar
1: dat je
0: dagen,
1: genoeg te eten bij je hebt.
0: Ja, misschien valt er nog wat regen te lucht. Ja. Goed, want we hebben veel te weinig drinkwater. Je plantjes die willen water hebben.
1: Ja, dat is wel zielig inderdaad. De natuur is natuurlijk weer de zaak.
0: Ja,
1: al die bosbranden.
0: Dat precies. Ik wil dat niet zeggen. Ik snap het niet, hè. Je hebt een Nederlands leger. En die hebben allemaal regels overal voor. 100.000 regels. Ja. En dan gaan ze oefenen. En dan steken ze gewoon een heel natuurgebied op de fik.
1: Niet normaal, hè.
0: Denk ik, wie was jullie risicoanalyse persoon? Volgens mij heeft hij het helemaal begrepen.
1: Erg, hè. En dan hoor je op het nieuws ook inderdaad. Ik weet niet meer. De brandweer sluit niet uit dat het aangesticht is door die
0: volgens mij had de lokale brandweer, weet ik even niet, had ook gewoon al een paar keer gezegd, jongens, doe het dan niet, het is best droog.
1: Oh.
0: Weten jullie wat jullie doen? Hebben jullie backup nodig? Weet ik veel wat? Nee, wij zijn de leger.
1: Ja, wij weten van wanten.
0: Mm-hmm. Ja, dus die oefening, dat was meteen een hele goede oefening.
1: Oh, shit.
0: Begin met te blussen.
1: Ja.
0: Maar goed, even wat anders, want we hadden het er net over. Ja, ik heb hier even wat genetflixt en er kwam weer wat voorbij dat ik dacht, volgens mij, het kwam op mijn TikTok-feed kwam het voorbij. Ik denk, dit ziet er leuk uit.
1: Mm-hmm.
0: Misschien moeten we er eens naar kijken. De film heet Apex. Hij is op Netflix. En hij gaat over een bergbeklimster, of bergbeklimsters, een stel. En die gaan samen klimmen. Die man valt op laag. En zij gaat op een gegeven moment...
1: Niet te veel spoilen. Voor de
0: nee, ze willen as gaan uitstrooien. Uiteindelijk wordt ze eigenlijk gehunt, zeg maar. Ze wordt opgejaagd. Ze moet gaan overleven. Want er gaat een gek achteraan. Nou, in het begin had ik zoiets van, ja, weet je, het is een Netflix-film. En sommige mensen vinden hem helemaal niks, maar ik vond hem steengoed.
1: Ja, maar Charlize Theron is een hele goede actrice.
0: Zij heeft ook heel veel dingen zelf gedaan, hè?
1: Oké. Okay.
0: Ze moest een berg beklimmen en dat hadden ze natuurlijk een rotswand gepakt, gingen ze filmen. En ze wachtte tot de cut kwam, maar die kwam niet of ze hoorde hem niet, want ze was te hoog en ze bleef doorklimmen.
1: Oh.
0: Dus ze hebben gewoon doorgefilmd.
1: Oké. Okay.
0: En echt een badass hoe ze het gedaan heeft allemaal. Maar op een gegeven moment, toen die freak dus achter haar aanging, kreeg zij één nummer de tijd om weg te komen.
1: Mm-hmm.
0: Die plaat hangt dus al een paar dagen in mijn kop. En dat is deze. Hij is van de Chemical Brothers. En hij zit niet echt op mijn netvlies. Tenminste, tot nu niet. En nou, dat is er wel helemaal. De plaat heet Go. Hij krijgt ook een hele boost op alle kanalen.
1: Ja,
0: want iedereen die Apex kijkt, die herkent deze plaat wel. Dus eventjes hier op NTV Parkstad.
1: Kwartje voor de Chemical Brothers en go.
0: Speciaal voor de film Apex.

0: Op Netflix. Heerlijke film. En wij moeten even naar de boodschappen toe.
1: Yes.
0: Want het is voor zover.
1: Honger.
0: Ja, tuurlijk. Hehe.
2: Kom binnen.
3: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Oeh. Ja, ik vond die kan wel eventjes.
9: Lekker hoor.
8: Want onze collega's bij Kink hebben nou ook een top 100. Van Purple 100 is dat. En ja goed, het is 10 jaar geleden dat Prins overleden is. Ja. 21 april was het wel.
9: Ja, klopt inderdaad.
8: Dus ik dacht, daar.
9: Ja, daar staat deze ook wel in hoor.
8: Even lekker een beetje controversie. En dat is 8 uur. Lekker muziek bij RTV Parkstad.

0: Ik vind er zo'n lekkere beat in zitten, die plaat, hè?
1: Ja,
0: Controversy
1: heerlijk.
0: Prince.
1: Ik vind het misschien wel. Ja, ik vind het echt wel een van de beste van Prince, hoor.
0: Ik denk het ook wel, ja. Lekker funky. Dat gewoon hier op RTV Park staat. Dat kan allemaal. Het is zaterdagavond, dus open playlist. Nou, bijna open playlist. We hebben dat helemaal volgegooid. Maar heb je nog een verzoekje, dan kan dat. En ga even naar rtvparkstad.nl. Rechtsonder is die WhatsApp-button. En als je een heel goed verzoekje hebt... kunnen we misschien wat uittikken en denken... Oh ja, die. Ja. Laat het vooral even weten. Trouwens, heb je vandaag nog in de tuin gewerkt?
1: Nee, liever niet.
0: Nee, nee. Is het algemeen is bij jou gewoon...
1: Ik heb geen groene vingers.
0: Nee, niet? Oké. Okay. Dus je hebt heb je gras thuis gehad?
1: Ja, ook but.
0: En maar heb je zo'n elektrische grasmaaier of niet?
1: Nee, daar nog heb niet? Ik al een paar keer tegen Joep gezegd. Want we hebben ook een Brussel, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt wel een zeecontainer als pakketjesbezorgding dingetje. Dat heb je wel. Maar je hebt nog geen elektrische grasmaaier.
1: Joep vindt het vervelender om de voortuin te maaien dan de achtertuin. Maar als je in de voortuin zo'n robot zet, die is natuurlijk binnen anderhalf uur gepikt.
0: Ja, je wordt een heerlijk natuurlijk. Dat is, dus je moet je een trekker erin bouwen.
1: Ja, zoiets.
0: Dat als iemand ermee wegrijdt, dat ding gewoon in de auto aanhaalt. Een hele mat weg is.
1: Ja, dat.
0: Maar ik vroeg dat omdat vandaag, je verzint het niet, maar vandaag wordt het internationale dag van het naakt tuinieren. Ik zag het ergens op de socials voorbij komen. Ik denk, hè? Is het weer een of ander clickbait? Maar nee, het is dus gewoon echt zo.
1: Internationale dag van het naakt tuinieren.
0: Ja, en dan vraag je af, wie in de hel heeft het ooit verzonnen? Nou, daar zijn dus mensen die houden zich er maar mee bezig.
1: Ja.
0: En het werd gelanceerd in 2005... door de Amerikaanse nudistenorganisatie.
1: Okay.
0: Met als doel om ongedwongen van de natuur te kunnen genieten. Dan denk ik bij mezelf, het is jouw tuin.
1: Ja.
0: En als jouw buurjongetje niet steeds met die klote drone spelen is... dan moet dat gewoon helemaal geen probleem zijn.
1: Ja.
0: Maar zo, ze hadden toch echt wel een hele dag ervoor nodig. En het is ook de World Naked Gardening Day. Dat was dus vandaag. Wat je ermee moet, ik weet het niet.
1: Ik heb geen idee.
0: En wat het brengt, ik weet het ook niet. Misschien leuk voor de buren.
1: Ja.
0: Misschien doen die ook mee, dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, dat was dus vandaag. Ik dacht eerst, het is weer een of andere grap, maar het is dus niet zo.
1: Niet.
0: Nee, het is echt helemaal origineel.
1: Leuk hoor.
0: Het klopt allemaal.
1: Ik ga er niks mee doen verder, jij?
0: Ik ga er voor de rest ook niks mee doen, want ik ben straks, als ik thuis kom, is het langzaam een schemeren.
1: Ja.
0: Ja, misschien kan ik het vanavond doen.
1: Ja, dat.
0: Ja, als het heel donker is. Nee, ja. Nou, ik denk niet dat de buren dat aan gaan doen. Nee, dat denk ik niet. Dus als je het daarover hebt, er was een Zwitsers museum.
1: Ja.
0: En die kon op 1 mei, kon je daar gratis naar binnen als je de bikini of zwembroek kwam.
1: Oké.
0: Okay. Ja, je verzint niet om mensen naar het museum toe te halen.
1: Ja.
0: Het museum organiseerde de actie vanwege een expositie van de Franse kunstschilder Paul Cézanne.
1: Oké. Okay.
0: En de actie heet Dag van de Badgangers.
1: Oh.
0: Ik vraag me af of ze veel mensen hebben gehad.
1: Ja, maar dat is...
0: Waarom zou je dat doen?
1: Dat is zoiets als badpakdag bij de sauna.
0: Ja.
1: Aar.
0: Dat is, weet ik niet. Ik bedoel, op zich vind ik dat wel op... Anders kun je nooit naar de sauna gaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dit, je kunt altijd naar het museum gaan. Waarom zou je dat dan in badkleding doen?
1: Ja.
0: Of is het dan zo mega duur dat je denkt... Oh, nou kan ik gratis naar binnen.
1: Ja, precies.
0: Dus dan zet je er even overheen. Nou, het is een beetje raar.
1: Ja,
0: maar ja, ze verzinnen van alles.
1: Nou. Ga ik ook niet aan meedoen.
0: Sander app nog. Niet dat je de verkeerde tuinslang pakt.
1: Ja,
0: stel je hebt een gardena-slang in je broek hangen. Dat is natuurlijk een beetje raar.
1: Luxe probleem noemen ze dat.
0: Een luxe probleem, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Is dat luxe?
1: Ja.
0: Even uitrollen. Nee, dat lijkt me niet handig. Nee. Soms kan dat wel een luxe probleem zijn. Ik ga door met een beetje zomerse muziek.
1: Dat was R. Kelly.
0: Die rolde hem ook uit. Ja, doe volgens mij een gardena-slang.

0: Burn it up, burn it up.
1: Ik blijf de lekkere plaat vinden om altijd doorheen te mixen dit. Ja, het is R. Kelly, maar het gaat om de muziek. Het gaat allemaal om de muziek.
0: Ja.
1: En dan hebben we het geluk dat we dit niet zo zouden hier een Ali B zouden draaien of zo. Dus dat is ons geluk, dan weet je. Maar R. Kelly kan wel.
0: Ik heb Juri en Kevin op de app.
1: Oh,
0: ja.
1: Gezellig. Want, hallo Juri en Kevin.
0: Kevin die zit sowieso te kijken. Die stuurt me net een appje met een foto. Ik zeg, nou, we zijn as we speak aan het overleggen. Want ik had de jongens, we hebben binnenkort, je weet er alles van, de Anytime Fitness Conferentie.
1: Ja,
0: een superleuke tweedaagse met veel sprekers, een feestavond. En Juri die komt daar om mooie video's te maken. En Kevin is er om te fotograferen. Dus ik appte die jongens en ik zeg, hebben jullie toevallig een drone? Nou, die hebben ze allebei.
1: Ja.
0: Wat lijkt me leuk om een dronefilmpje te maken van de conferentie. En toen kwam al meteen een fotootje met, je zit in Eindhoven. En dat luchtruim is natuurlijk
1: de
0: rekse, wel
1: jongen.
0: Een dingetje. Dus jij vroeg, van hebben die jongens een licentie? En toen zei Kevin, nee, de drone die wij hebben is onder de 250 gram. Ik ben natuurlijk alweer meteen dat ik denk,
1: Dan zijn het, je moet inderdaad een licentie hebben als een drone een bepaald gewicht heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wat ik sowieso weet. Daarom vroeg ik het, want dan weet je namelijk ook, en dan heb je een cursus gedaan, dan kun je het heel makkelijk, vrij makkelijk nazoeken wat je moet doen als je binnen wilt vliegen met een drone.
0: Ja.
1: En die mogen ook niet zwaarder zijn dan een bepaald ding, want het publiek, allemaal geregeld, bla. Maar dan is het zo, als je zo'n DJI-drone hebt, die wilde vroeger niet opstijgen als jij een gegeven moment in de no-fly zone zit. En ik probeer het even snel terug te zoeken, maar ik zag het ergens voorbij komen dat volgens mij afgelopen jaar heeft DJI gezegd, weet je wat, we gooien al die restricties eraf, je zoekt het jezelf maar uit, want jij moet zelf gewoon verantwoordelijk zijn waar je vliegt.
0: Oké.
1: Dus ik weet even niet hoe dat zit, want dat ding, inderdaad, kan dan zeggen van, ik kan niet opstijgen, want ik zit in een no-fly zone. Dat kun je ook bypassen, dat weet ik. Ik weet alleen niet precies hoe. Ik bedoel, ik heb nooit een drone gehad. Misschien maar goed ook, want dan, dat ding echt, geloof me, dat ligt ergens en er komt er nooit meer bij.
0: Ja.
1: Of het vliegt ergens gewoon een zwembad in. En weet ik veel, elektriciteitsleidingen, dan heb ik wel een schadeclaim. Nee, moet ik niet doen.
0: Ja.
1: Ik ben er niet zo handig in die dingetjes. Dus ja, moet je even nakijken. Want het is, je hoeft niet te vragen op de locatie, mag dat hier? Te zeggen nee, want die snappen de regels niet.
0: Nee, dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Ik zal het wel eens even gaan nazoeken. Ik weet dat er hier en daar wat dingen te vinden zijn over wat wel en niet mag. En ik weet dat het ook bij festivals nu heel veel gebeurt. Maar er zijn wel toch wel afspraken over gemaakt.
0: Juri, je hebt alleen een RDW-registratie voor nodig.
1: Oh, dus je hebt een nummerbordje erop. Dat kan niet geflitst worden als hij ergens langskomt. Ja, dat is die drone. Ja, die. Een RDW-registratie. Ja, ik weet het niet. Sorry, Juri. Ja, ik zit er niet helemaal in. Maar RDW-registratie.
0: Dat zegt me ook niks.
1: Bij een lichte drone?
0: Geen idee.
1: Ik ga zo niks bij de Action kopen. Dan ga ik RDW bellen. Wanneer moet ik een keuring? Weet je dat? Ja.
0: Neem ik hem mee als ik met de auto ga. Ja.
1: Ja, inderdaad. Ik zou het niet weten. Ik ben wel heel benieuwd, want ik wil het wel eens gaan uitzoeken.
0: Ja.
1: Het geeft hele mooie beelden natuurlijk.
0: Ja, maar dat is het inderdaad. Je ziet wel vaker inderdaad van die dronebeelden binnen. En ik denk, dat lijkt me ook wel vet.
1: Ja, alleen er is één ding. Je zit dan binnen. En al die draadloze microfoontjes, die ben ik ook allemaal op draadloze signaaltjes.
0: Ja.
1: En alles, iPadjes, dingetjes wat tegenwoordig in die event dingetjes gebruikt wordt, allemaal draadloos en dat stort elkaar allemaal.
0: Ja.
1: Zou maar net zijn dat die drone keihard gaan vliegen en denk, dan ga ik daar linksaf en bij mijn CL kwijt, pats, tegen de muur aan.
0: Ja, shit.
1: Dat zijn even dingen die je even goed moet nakijken.
0: Ja, oké, dus dan moeten we hem eigenlijk in bubbelfolie of zo.
1: Ik weet niet, iedereen een helm op of zo.
0: Ja.
1: Dat. Iedereen de zaal uit. We gaan even vliegen. Oh nee, je moet het publiek zien. Ik ga me dus even verdiepen.
0: Ja, oké.
1: Maar er staan de platen die jij zegt, die moet je even erin zetten.
0: Ja,
1: want?
0: Ja.
1: Had jij wel wat nagekeken?
0: Ja, daar zit op HBO, staat Boyband Confidential. En dat is een tweedelige serie op HBO.
1: Ik doe
0: en,
1: deze even dan. HBO, maar goed.
0: Ja, hetzelfde. En dat zijn interviews met onder andere leden van Boyz II Men, de Backstreet Boys en NSYNC over de donkere kant en de machtsstrijd van de boybands. En ja, als je dan toch ziet hoe die bands bij elkaar zijn gebracht en wat er allemaal achter de schermen speelde. En ja, het is echt zo nasty. Best gevaarlijk ook. Hè? Die jonge jongens die worden natuurlijk bij elkaar gezet in zo'n boyband. En intussen worden er allemaal dingen voor ze beslist, besloten en gedaan zonder dat zij er oud genoeg voor zijn om te weten wat er allemaal speelt. En ja, dan heb je dus gewoon leden van NSYNC die op een gegeven moment gewoon failliet zijn, terwijl ze miljoenen hebben verdiend.
1: Ja,
0: maar echt. Ja,
1: tegenwoordig kan het trouwens niet meer. Tenminste, tegenwoordig gebeuren dingen op een andere manier. Of dat zo goed is, weet ik niet. Maar ja, toen de tijd, het was gewoon een tijd van rock'n'roll. En we doen maar gewoon wat we denken dat goed is.
0: Ja, precies. En we denken dat we heel rijk worden. Maar intussen blijft het geld aan de strijkstok van de manager hangen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, maar ja, wel even leuk om iets van NSYNC te draaien, dacht ik.
1: Dus je dacht, dat geld is bye bye bye.
0: Bye bye bye.
1: Ja,
0: ja, deze plaat is eigenlijk ook gemaakt toen ze weggingen bij die eerste manager. En daarna zijn ze echt goed doorgebroken. Ze hebben maar heel kort bestaan eigenlijk. Maar ze waren zo ontzettend succesvol. Gingen langs Backstreet Boys en weet ik het wat niet allemaal. Ja, hebben natuurlijk samen met Justin Timberlake wel even de wereld veroverd.
1: En wij draaiden hem gewoon.
0: Ja, lekker.
1: Zaterdagavond, Saturday 1 tot 8 uur.

0: Volgens mij kent Kim het hele dansje nog.
1: Nee, toch? Maar ik zou het wel willen leren kennen.
0: Wat, ken je het niet?
1: Ik opper dit elke keer als het gaat bij onze dansles. Wat willen we voor dansje? Zeg ik elke keer bye bye bye van NSYNC.
0: En dan krijg je Bayla de Gasolina.
1: Ja,
0: ja, klinkt hetzelfde, net wat anders. Ja, nee. Ja, dat nooit gedaan dus.
1: Nee, maar ik vind het zo'n leuk dansje. Ik kwam natuurlijk ook in die Marvel film, of was het Marvel? Niet de film van 2-3 jaar geleden.
0: Klopt,
1: iedereen
0: inderdaad.
1: Weet dat, iedereen kon het.
0: En jij nog niet.
1: Nee.
0: En dat
1: dus moet ik thuis gaan oefenen.
0: Ja, nou oké. Okay. Als je hem, als je zover bent,
1: ja.
0: Hoor ik het graag van je.
1: Heel graag. Oké, okay. Ik heb nog een filmtip. Tudum.
0: Ja, ja, tudum. Ja, ja, tudum ligt ergens anders. Ja?
1: Ik was dus afgelopen zondag met Joep naar Michael.
0: Nee, die ben je niet heen geweest. Je bent naar de film geweest, niet
1: ja,
0: naar Michael.
1: Ja, nou, de
0: dat
1: film,
0: kan niet meer.
1: De film heet Michael.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja. En ja, dikke tip.
0: Ja, echt?
1: Ja, die zoon van Jermaine Jackson, Jafar, nou ja, is natuurlijk bloedverwant van Michael. Hij doet het zo goed. En van de moondance tot het, of de moonwalk tot alle dansjes en de stem. En ja, echt een fantastische film. En als je het dan ziet, dan denk je, oh, die jongen heeft echt geen makkelijk leven gehad. Wist je bijvoorbeeld dat? Ik wist dat niet. Zijn vader, toen Michael echt nog een jaar of 8-9 was, die zei vaak tegen Michael, big nose. Dus die jongen is gewoon zijn neus gaan laten veranderen, omdat zijn vader continu hem beledigde en zei big nose. Dus die hadden op een gegeven moment zoiets van, weet je, ik wil dit niet meer. En hij wilde zijn vader pleasen. En zijn vader was een tiran. Die mocht ook niet papa genoemd worden. Die moest gewoon Joseph genoemd worden door al zijn kinderen. Ja, daar gingen dingen thuis met zo'n klein hupke, hè, want Michael was dan de jongste.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat je denkt, oh, wat een leven. En als je de film ziet, dan snap je heel goed waarom die met dieren, met kinderen, waarom die altijd op zoek was naar aandacht die hij niet kon krijgen van volwassenen, want die zagen hem alleen maar als de grote ster. Ja, bizar. Ik ben nu ook op Videoland staan een nieuwe documentaire. The Trial van Michael Jackson. Die ben ik ook vandaag gaan kijken. Ik heb volgens mij al 3 uur gekeken.
0: Ja.
1: Ook super interessant hoe ze hem kapot willen maken. En voorstanders en tegenstanders. En ja, het lijkt weer helemaal op. En ik moet zeggen, die film is gemaakt door de makers van Bohemian Rhapsody. Dus van de Queen film.
0: Ja, ja, ja.
1: En het zit zo goed in elkaar. Ik moet echt, ja, het zou me verbazen als ik niet nog een keer gewoon naar de bioscoop ga.
0: Nou,
1: want het
0: dan
1: is
0: de goede kijktip dus.
1: Ja,
0: ik wil ook, ik wil hem zeker zien. Want niet alleen voor de muziek, maar gewoon alles. En inderdaad, ik heb nou wat interviews kwamen voorbij op TikTok van, van Jermaine. Uit Jafar, sorry, Jafar. En ja, topgast.
1: Mega goed.
0: Echt topgast.
1: Echt zo ontzettend goed. En had natuurlijk al wat schoenen te vullen. Hè, als je dan in de voetstappen van je oom moet treden voor een film. Ja, echt bizar. Ja. Echt bizar goed.
0: Als iemand anders nog gezien heeft, laat even achter in de app. Want dan ben ik weer benieuwd wat jij ervan vond.
1: Ja.
0: Dus binnen Michael.
1: Ja, dat. Er zijn natuurlijk tal van liedjes te draaien. En ja, weet je, pakken we deze gewoon.
0: Ja, beat it, want het is bijna 7 uur. Ja. We moeten even schuiven, dan moet jij hier gaan staan.
1: De vrijheid, blijheid, het komende uur.
0: Ja. Sluit het nu dus af met Michael Jackson.
1: Oh, die man had zo'n gigantisch mooi brein als het ging om het maken van dansjes en kleding. En hoe het allemaal moest gebeuren.
0: Ja, de muziek ook. Heerlijk dit, gewoon kippenvel.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
9: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
12: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Het programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43. Kim en Erik.
4: Ja, het tweede uur is begonnen. We gaan het hebben over de vrijheid. Ofwel vrijheid, blijheid van 7 tot 8 met hele leuke liedjes.
5: Ik heb er zin in.
4: Lekker hè?
5: Lekker hè? Ja.
4: Niet lekker. Ja, en als je het dan toch over vrijheid hebt. Weet je. Leuk hoor, Wham and Freedom uit 1984. Een uurtje fun hebben met een lijstje dat alleen maar draait over vrij zijn en de vrijheid. Zonder Marco Borsato.
5: Zonder Marco Borsato.

0: Freedom van Wham.
1: Even helemaal back to the 80s.
0: Even back to the 80s. We gaan dadelijk back to the 90s met heel veel vrijheidsliedjes. Hé, hey, je bent nog even naar het weer aan het kijken.
1: Ja, ik ben de radars even in de gaten aan het houden. En ja, wat ik al zeg, ik kijk heel vaak op Noordweer Benelux.
0: Ja.
1: Daar zie je dus met rode puntjes de inslagen van dit moment. En het komt langzaam deze kant op. Oeh. En het is gewoon echt gewoon alsof je een rode hond hebt.
0: Oh, echt?
1: Het, allemaal rode puntjes. Ah. En als ik hier kijk bij Weerplaza, dan zie ik ook allemaal bliksemschichtjes. En dat is nee, dat is niet Thunderstruck van AC/DC. Maar het is gewoon echt, ja, het gaat nog richting Heerlen. Maar er zijn een paar. Je hebt blauw, je hebt geel, je hebt rood en je hebt zwart.
0: Oké. Okay.
1: En dat zwart is best wel een grote vlek. En die komt een beetje deze kant op. Ik vraag me af wat zwart dan is. Is dat de wereld vergaat en blijf maar even binnen?
0: Oh.
1: Ik weet het niet. We gaan het meemaken.
0: Zwart gewoon.
1: Ja. Dus ja, we blijven het even volgen.
0: Oh,
1: en als iedereen die nog een beetje in de buurt zit en luistert is, ga even naar rtvparkstad.nl. Reageer even op de WhatsApp als je wat ziet. Of je overstroming hebt, of je bent druk met de zandzakken. Laat even weten.
0: Je zat net ook te kijken naar de schouw op zo'n Facebookpagina, toch?
1: Een Facebookpagina?
0: Ja, waar ze dan fotootjes achterlaten van onweer en dingetjes. Was het geen Facebook?
1: Ja, dat was ook. Ja, dat was ook Noordweer Benelux.
0: Ja, oké.
1: Okay. Die doen het erg goed, die mannen. En altijd wel accuraat. Dus
0: okay.
1: Ik ben dus heel benieuwd. Als het dat komt wat op de radar staat, dan denk ik, dan hebben ze niet gelogen dit keer.
0: Oh my god.
1: We gaan het wel zien. We hebben nog heel veel leuke muziek en lekkere muziek tot 8 uur. Dus tot 8 uur zitten we droog.
0: Ja, maar wij zien ook gewoon niet wat er buiten gebeurt. Tenzij op ons kleine cameraatje bij de ingang
1: Als het daar losgaat, dan hebben we problemen. Dan moet de deur echt even dicht en moet ik je kidspuit halen. Want dan wordt het echt serieus. En voor de rest staan de koptelefoons zo hard, we horen het onweer niet.
0: Nooit meer naar huis.
1: Nee, dat dus.
0: We hebben weer gevraagd om mee te denken op het thema. En dit klinkt als maar dat is het helemaal niet. Maar het is een beetje misleidend dit, hè?
1: Het is heel misleidend
0: echt,
1: dit.
0: Hè? Want het is DJ Bobo en Freedom. Maar waarom hij voor dat begin gekozen heeft, geen
1: idee. Wat een held is dat er steeds.
0: Echt, hè?
1: Ja.
0: Met een dikke dankjewel aan Roger Raamakers van Tief Vroeg Hem Aan.

0: DJ Bobo.
1: Ja, de held.
0: We DJ all need Bobo. Love.
2: Ook zo'n ondergewaardeerde plaat die je gewoon niet vaak meer hoort.
0: Nee, en heel ik zeg jammer. Het wel vaker. Dat is zo leuk aan het thema. Want dan kun je gewoon weer eens van die plaatjes uit de kast trekken die je niet vaak hoort.
2: En het is dus leuk om gewoon hier een radio te maken. Want dan kunnen we het een beetje zelf beslissen.
0: Ja, zonder meer. Het is natuurlijk aanstaande dinsdag, bevrijdingsdag.
2: Ja,
0: de kinderen hebben, ja, in ieder geval aan jouw kant hebben ze vrij. Studiedag, maandag en dinsdag.
2: Ja, dat echt is bullshit, zo goed gepland ook, hè?
0: Oh, hebben ze eerst 2 weken vrij en dan plak het nog 2 dagen achteraan.
2: Ja, dat is dat.
0: Want de leraren willen ook nog even vrij.
2: Ja, dat. Ja. En wat je wel ziet, is, en dat vond ik wel op zich wel gaaf weer. Er komen weer allemaal die oude films komen weer op tv.
0: Ja,
2: Fury was er nou op. En er zijn er nog een paar hele goeie. Ja, het is toch wel weer gaaf om een keertje te zien. En herinnerd te worden aan hoe het toen was.
0: Mm-hmm.
2: En we zeggen altijd, willen we niet dat terug. Maar stiekem doen we het toch.
0: Ja. De Boy in Striped Pyjamas en Schindler's List en dat soort dingen allemaal.
2: We leren er nooit van. Maar het komt er weer aan, bevrijdingsdag.
0: Ja.
2: En inderdaad, die extra dag vrij. Maar ja, goed, ik snap sowieso de studiedagen nog steeds niet helemaal.
0: Nee, hè?
2: Ik ben nog steeds proberen te puzzelen om dat allemaal gewoon in je verlofdagen te krijgen.
0: Ja, maar dat is het
2: dus
0: inderdaad.
2: Dat, maar...
0: Voor die kinderen denk je, ja, leuk. Oh, het beeld trilt. Is dat omdat het buiten losgaat?
2: Wat voor
0: kijk, op de televisie. Oh. Het ging net echt zo...
2: Het kan best zijn dat er een aardbeving is.
0: Sorry. We weten het niet.
2: Heel raar.
0: Armageddon. Maar hebben natuurlijk donderdag is dodag, denk ik. Maar bevrijdingsdag is maar voor het gros van de mensen 1 keer in de 5 jaar een verlofdag.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik heb geen vrij, jij?
2: Weet ik niet dit jaar. Dan moet ik even nakijken. Oh, dat is altijd ook bij ons een beetje... Mijn microfoon gaat maar naar. Dat is altijd een beetje afhankelijk van wat de CEO bij ons doet.
0: Ah,
2: dus.
0: Okay. Nou ja, ik ben gewoon aan het werk. Dus als je me zoekt, ik ben gewoon op kantoor.
2: Dus als ik nog iemand nodig heb om wat mentale ondersteuning, dan kan ik altijd
0: bellen. Ja, zeker wel. Ik ben er gewoon bij. Ja, dus het thema is vrijheid. En daar past ook deze van Ultranate heel erg lekker in. Gewoon bijna 30 jaar oud dit.
2: En niet Ultranate, nee.
0: Ultranate met Free.
2: Net zoals Nestlé.
0: Nestlé.

0: mij is Armageddon echt aangekomen.
1: Ja, je was even buiten, hè?
0: Ja, ik was even kijken. Dit is, ja, het ziet er wel... het gaat goed los.
1: Onheilspellend uit. Oh, ja.
0: Dus ik snap wel dat je achter ons... hebben een raam, maar daar hangt zo'n doek voor.
1: Ja.
0: En ik zag net de schaduw gaan. Is het toch? Ja, dit is de wind.
1: Ja, oh,
0: dus het gaat alle kanten op. En buiten, het knalt goed. Het knalt
1: ik was
0: goed.
1: Aan het zoeken even online naar webcams hier in de buurt. En toen zag ik... Ik kwam dus een pop-upje dingen van... meekijken in het gorillenverblijf
0: live. Ja, leuk.
1: Oh, ja, dat is leuk. Dus nu staat het gorillenverblijf van Gaia Zoo gewoon op het scherm erbij.
0: We gaan dadelijk, als we toch weer bezig zijn, de viscamera erbij pakken.
1: Oh!
0: Ja, we kunnen de deurbel visbel dingetje.
1: Oh ja.
0: Dan kunnen we de visjes doorlaten.
1: Oh, meine Güte.
0: Ja, als je niks te doen hebt.
1: Ik heb ervan gehoord, maar ik ben nog niet meer bekend.
0: Nee, ja, toevallig een vriendinnetje die was er mee bezig. Wat ben jij aan doen? Ik heb net de vis doorgelaten. Ik zei, wat?
1: Oh, echt?
0: Ja, de visdeurbel. Ik denk, oké. Okay. Hij is weer live.
1: Oké. Ja,
0: dus zodra ik te veel water komt, dan hoeft het niet. Dan stroomt het gewoon over.
1: Ja.
0: Dat is makkelijk.
1: Vliegen. Dan zwemmen de vissen hier gewoon rechts langs de deur voorbij. Ja, hartstikke leuk.
0: Helemaal leuk.
1: In de tussentijd draaien wij gewoon lekkere muziek in het thema vrijheid. Mocht je er nog eentje hebben waarvan je denkt... deze was ook wel heel erg leuk geweest. Laat het dan even weten, dan kunnen we hem misschien ook even ertussen plakken. Mocht je nou niet een leuk liedje weten, geen zorgen. We hebben genoeg om in het thema vrijheid te plakken. Waaronder deze van Vrijheid uit 1988.
0: Die is echt leuk.
1: Play it cool.

0: play it cool. Ja, de temperatuur gaat ook wel naar beneden zo. Hè? Zodat het een beetje gaat stormen.
1: Het gaat vanzelf allemaal.
0: Ja, dit was Freiheit. Die heette eerder Münchener Freiheit. Maar hebben uiteindelijk hun naam veranderd naar Freiheit. En Play it cool was een van hun hitjes. Ze hadden er twee en dit was er één van.
1: En die klinkt ook heel erg als een andere plaat.
0: Ja,
1: toen
0: klopt.
1: Over had.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Daar komen we nog later een keertje op terug.
0: Nou, er zijn wel best veel van die liedjes waarvan je denkt... die van Shakira nog, hè, zo. Dat je denkt, wakka in het zoer.
1: Ja, wakka zoer.
0: Waar was je inspiratie?
1: Ja, het werkt wel. Ja. Tenminste, voor Shakira dan.
0: Ja. Ik zag toevallig net een clipje voorbij komen van Meryl Streep. Die was in een talkshow bij Jimmy Kimmel.
1: Ja.
0: En daar ging het over de nieuwe Devil Wears Prada. Daar ga ik morgenavond met Joep naartoe.
1: Oh, gezellig.
0: Ik wil vanavond wel nog even de Devil Wears Prada 1 kijken.
1: Oh, je hebt toch plannen vanavond?
0: Ja, ik wil in ieder geval proberen. Ik zit me kapot te gapen al 3 uur. Maar kijken of ik dat ga redden.
1: Ja.
0: Maar Meryl Streep die las het script en die zag op een gegeven moment... het is natuurlijk een modefilm. En op een gegeven moment speelt zich een stuk af in Milaan tijdens de Fashion Week. En er stond dan bij, er is een artiest die speelt daar een live nummer op een catwalk. En toen had zij zoiets van, dan ga ik Lady Gaga vragen. En toevallig heb ik haar nummer. Dus Meryl Streep had gebeld naar Lady Gaga en had gezegd van, mag ik je wat vragen? Zij zei, ja, ik doe mee. En zij zo, maar je weet helemaal niet wat ik ga vragen. Jij mag me alles vragen. Ik zeg overal ja op, maakt me niet uit wat het is. Dus nu zit Lady Gaga met een rolletje in The Devil Wears Prada. Ja, en daar heeft ze ook 3 nummers geschreven voor die soundtrack. Dus Lady Gaga is wel lekker bezig.
1: Je hebt nog wat te doen.
0: Ik heb nog wat te doen.
1: Wat me trouwens opvalt, in de jaren 90, toen het webcams en internet allemaal net opkwam, had iedereen overal hingen gewoon webcams. Echt, overal. Kon je gewoon het openbare webcams zien. Nu... probeer het maar te zoeken. Ik heb nog gezocht naar gewoon webcams, Parkstad of Heerlen of Kerkra. Bijna niks meer.
0: Nee, hè?
1: We hebben overal deurbellen hangen. Het hoeft ook niet, ik snap het helemaal. Maar vroeger had je nog wel eens een webcam ergens op de straat staan.
0: Precies.
1: Kon je zien of dat water al kwam. Dan wist je, dan moet je erin pakken.
0: Ja.
1: Komt deze kant op. Maar niks meer te vinden.
0: Dus daar zat ik net naar te kijken. En ik ving bot.
1: Je vinkt bot.
0: Jij vangt misschien een botje bij
1: de visdeurbel erbij.
0: Ja.
1: Er is nog geen vis bij de deurbel.
0: Oké, maar er zijn wel 1295 mensen.
1: Nee, wacht, ik ga even updaten. Want dat update er niet. 1253 mensen zijn al met mij naar de deurbel en kijken de visdeurbel.
0: Je ziet alleen maar blauw gewoon.
1: Je ziet nu alleen maar blauw. Maar het schijnt dus dat er wel eens vissen komen. En dan mag je de deurbel duwen.
0: Enig.
1: Ja, je moet het maar bereiken.
0: Ik moet meteen denken aan Amsterdam als ik zo dat onderwater spul zie.
1: Nou, het zou wel vet zijn als je dat zoiets ziet. Dan denk je, deurbel.
0: Ja.
1: Te laat.
0: Ook een goede tip trouwens. Staat op Netflix. Amsterdam 2.
1: Heb je hem gezien?
0: Ja, ik heb hem gezien.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik hem toen... Nee,
0: met
1: voor mij heb ik hem niet gezien.
0: Ja, en Holly Brood.
1: Nou, dan hebben we nog een paar dingetjes.
0: Ja, die hebben ze wel goed in elkaar gedraaid. 40 jaar later, hè. Dus als er dan dadelijk weer eentje uitkomt 40 jaar verder... dan zijn wij 86.
1: Ja, maar dan ligt Huub lang om
0: dan
1: onder de grond,
0: Huub
1: denk ik.
0: Al onder de
1: dan
0: zon.
1: Is hij al verteerd, denk ik. Ja.
0: Vertering, zeg. We blijven even in de vrijheid. Deze is zo leuk. Die hoor je alleen maar bij ons. Saturday, Kim en Erik. Free Let It Be van Stuart.
1: En toch de Stuart, dat is een keer gaan bellen.
0: Leuk, hè? Ja.
1: We moeten een keer gaan bellen, vriend. Want wij draaien altijd jouw plaat.
0: Ja.
1: Maar toch eens iets terug gaan doen.

0: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Bij taxicentrale

is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: net even live weer registratie. Zo klonk het wel, hè?
1: Ja, dat was wel even een toepasselijk begin. Ja. Ik ben het even heel even buiten gaan kijken. Maar het hangt echt lekker boven ons.
0: Ja, ja.
1: Het flitst en het regent heel hard. En je jas ligt in de auto.
0: Ja, slim. Ja. Als je zegt, er hangt iets in de lucht. Ja, dan, dan is dit er wel eentje. Ja.
1: Er hangt iets moois in de lucht. Nee, dat niet.
0: Nee.
1: Er hangt zeker iets in de lucht.
0: Ja, en het gaat de hele week regenen, zeggen ze. Ik heb net mijn auto weer gewassen, dus dikke
1: weer Sahara-zand.
0: Ja, vies, hè? Oh,
1: het wordt bij mij nou van afgespoeld.
0: Vies,
1: ik ben er helemaal blij mee. Laat maar gaan.
0: Ja, zit er nu in haar geen zand bij, denk je?
1: Ik zou het niet weten. Ik weet niet wat er vandaan komt. Wat deze regen vandaan komt, dat onweer.
0: Nee, ik weet het ook niet.
1: Misschien hebben ze een zakje meegenomen.
0: Ja. Dat
1: weet je toch niet.
0: Uit Calgada of zo. Uit de woestijn. Sahara, zand en alles.
1: Sahara, zand.
0: Hé, ik zag een filmpje voorbij komen van David Hasselhoff. Die gaan we zo draaien met Looking for Freedom.
1: Heel eng. Waar zag je een filmpje van David Hasselhoff?
0: Ja, ergens op de socials. En die man is intussen 73, geloof ik. En die loopt er niet meer zo heel erg florissant bij.
1: Dan kun je nagaan wat jouw algoritme allemaal gewoon bij elkaar spaart. En jouw For You page eruit ziet. Het zijn allemaal honden. Want je stuurde me nog iets door van honden en leeftijden. Ja. Dus dat staat op jouw For You-page en David Hasselhoff. Heel raar. Maar goed, okay.
0: En heel veel schoenen en heel veel make-up dingetjes.
1: Ja, dat snap ik dan wel weer.
0: Ja, oké.
1: Dat begrijp ik helemaal. Wat was het? Een ralkleur? Nee, maar niet uit.
0: Ja, precies. Nee, maar die David Hasselhoff, die liep dus met een rollator, zag ik.
1: Oh.
0: Ja, dat is niet meer de David Hasselhoff natuurlijk zoals we hem kennen van Baywatch. Wat was dan een fantastische serie toch, hè?
1: Ja.
0: Oh, mijn god.
1: Ja, hij stapt natuurlijk niet meer in kit op dit moment dan, zo makkelijk.
0: Nee. Ik denk dat ze hem daarin moeten dragen. Zorgen om David Hasselhoff na nieuwe beelden. Baywatch-ster loopt moeilijk. Ja, dat is wat ik voorbij zag komen. Okay. Oh, kijk, je hebt hem.
1: Ja, dat heb je hem al.
0: Met een rollator op Instagram. Het,
1: ja, de goede man wordt ook wat ouder. Natuurlijk.
0: 73, ja. En zijn vriendin is 46, net zoals wij. Dus dat doet hij hartstikke goed.
1: Dat doet hij heel goed. Ja, dat heeft hij dan weer goed bekeken.
0: Oh my god.
1: En die vriendin denk ik misschien ook wel. Als hij papieren goed geregeld heeft, dan... die komt er wel goed uit.
0: Ik zie hier staan dat zijn ex-vrouw vorig jaar is overleden.
1: Oh,
0: maar hij heeft dus nu een nieuwe van 46. Maar misschien waren ze al niet meer getrouwd. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ik weet het niet.
0: Hij had in ieder geval één grote hit.
1: Ja.
0: Dat was deze. Alleen het begin al. Heeft hij ook nog een keer bij André Rieu gedaan, hè?
1: Ja, klopt.

0: Wat een hoepaplaat eigenlijk.
1: Wereldhit.
0: Ja.
1: Wereldhit.
0: Oh my god.
1: David Hasselhoff. Hasselhoff. Dat klinkt een beetje als een aardappel. Aan Hasselhoff aardappel.
0: Ik dacht vroeger altijd dat het een Duitser was. Maar dat komt natuurlijk omdat wij zijn opgegroeid met de Duitse versie van Knight Rider.
1: Nou, ik had de Engelse gelukkig.
0: Oh ja?
1: Dat nagesynchroniseerde kit dingetje.
0: Kit, kom je horen.
1: Kom je horen, kit?
0: Ja.
1: Nee, die heb ik daar gelukkig overgeslagen.
0: Oh, oké.
1: Ik zou ook nooit de E-team kunnen kijken naar Duits. Dat lijkt me zo raar.
0: Oh.
1: Ja, nee, dat wordt schakelen.
0: B.A. Barakkoes.
1: Nee, dat doen we niet. En MacGyver hetzelfde moet gewoon in Engels.
0: Ja. Waren wel vette series.
1: Het waren zeker vette series.
0: Oh, en nog steeds
1: geen enkele streamingdienst.
0: Nee, niet.
1: Ik zag trouwens dat de uitvinder van He-Man, ik weet niet of je dit nog kent, het poppetje He-Man en ook de tekenfilmserie, die is pas geleden overleden, vorige week. En die heeft dat toen allemaal verzonnen. En dat eigenlijk, als je het ging terugrekenen naar hoe zwaar He-Man het echt zou zijn, zou die 170 kilo ongeveer wegen. Maar hij heeft het vanuit, ik dacht, Schwarzenegger, et cetera, heeft een beetje zo in elkaar gezet. En het moest een held worden, bla bla. Het was een beetje de tegenhanger van G.I. Joe toen het eigenlijk.
0: Oh, ja.
1: En het heeft natuurlijk heel veel commercie en alles. Dat was heel populair. En ging sterfte dan een klein beetje af.
0: Ja.
1: Omdat volgens mij waren de Teenage Mutant Hero Turtles, die waren dat schuld aan. En toen hebben die films niet meer veel gedaan. Dat was een beetje geflopt, dat was een beetje klaar met He-Man. Maar dat is wel echt wel. En Skeletor was erbij.
0: Ja,
1: dat was de slechte man erbij. Nou, het was wel gaaf om dat even de fotootjes terug te zien van de He-Man poppetjes.
0: Oh
1: weer.
0: Ja, maar dat was toch echt fantastisch. Die tijd dat je gewoon. Oh, dan kon je je verheugen op zaterdag en zondagochtend. De rest van de dag was K. Maar dan wist je 's ochtends in ieder geval, dan kon je gewoon gaan zitten. En dan keek je naar de DJ Cat Show en de Fun Factory. En dan hoorde je G.I. Joe. Real American Heroes. Fantastisch.
1: Ja, dat. En
0: my all-time favorite, Denver, The Last Dinosaur.
1: Oh ja, die ook nog wel. Ja, inderdaad. Ik moet nog wat spullen gaan ophalen bij moeder. Het zijn onder andere is dat het Ghostbusters huis.
0: Oh.
1: Met de Ghostbusters poppetjes.
0: Ah, ja.
1: En die dingen leven nog steeds.
0: En
1: kun
0: die
1: je
0: leveren
1: nagaan?
0: Misschien nog wel geld op.
1: Ja, sowieso gaan ze naar de opslag. In ieder geval, maar niet weggooien.
0: Nee.
1: Zeker niet weggooien.
0: Nee.
1: En ik moet nog een Buzz Lightyear even reanimeren. Die is van mijn broertje geweest. Volgens mij is die toen proberen echt te vliegen.
0: Ja.
1: Dus die heeft hier en daar wat beschadiging opgelopen.
0: Nee.
1: Het was wel de eerste versie Buzz Lightyear.
0: Oh, echt?
1: Buzz Lightyear to the rescue.
0: Ja, wij waren natuurlijk van die eerste generatie. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe Toy Story.
0: Ja, met die kale Woody.
1: Ja, lijkt me helemaal te gek. Helemaal terug in de tijd.
0: Ja, oh, dadelijk eens even opzoeken of we kunnen zien wanneer die gereleased wordt.
1: Ja, ik zal hem eens even gaan opzoeken.
0: Ja, set him free. Nog meer vrijheidsliedjes. Ja, deze. Ik zag dat Roger die had een beetje issues met kiezen. Dus die koos voor DJ Bobo en Freedom. Maar dit was zijn tweede keus. De Bomfunk MC's met Free Styler.
1: Heel goed dit.
0: Ja. Zo'n goede plaat, hè.
2: Rock the microphone.
0: 26 jaar oud dit.
1: Ja, dit blijft
0: niet te doen, hè.
1: Lekker dit.
0: Clip ook.
1: Oh,

0: plaat.
1: Het blijft ook altijd fijn om te draaien, want het is een beetje een breakbeat-achtig nummer.
0: Ja.
1: Maar ja, uit die tijd, iedereen kende het.
0: Oh,
1: en het wordt ook geaccepteerd. En het is zo'n lekker plaat, dit, hè?
0: Ja, maar dit kun je nu toch ook gewoon opnieuw nog uitbrengen?
1: Ja, maar dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Ik weet niet waarom. Daar komt natuurlijk heel veel nieuwe muziek uit, maar niet meer zoals dit. Ja. Ja, dat is jammer.
0: Ik vind dat er echt gewoon heel weinig goede muziek uitkomt.
1: Dat is waar. Het is heel veel hetzelfde.
0: Ja.
1: Of je hebt zo'n Bibi Blacksa. Die dan gewoon weer een remix gaat maken. En dat is dan op het irritante af van de One More.

0: Ja, het was meer gewoon één groot herkenningspunt dat ik
1: heb. Ja.
0: 90's. Gewoon weer origineeltjes.
1: Ik had hem op het werk op donderdag. En heb ik zeg maar, je hebt dan 20 verschillende categorieën.
0: Ja, 80's heb ik ook nog even opgezet.
1: Ja, maar ik heb 90's. En als je in de app zit van 90's, kun je dus ook Black en R&B.
0: Oh,
1: en dan hoor je Cisco en Usher.
0: Oh, dat moet ik even gaan installeren. Ja, ik had het niet geïnstalleerd.
1: Ja, even doen.
0: Even
1: ja,
0: doen.
1: Je weet
0: okay.
1: niet wat je meemaakt. Echt heel leuk. We gaan naar de jaren 80 met De Zingende Bergheid. Ofwel de Michael zingende. McDonald.
0: Ja, mooi dit.
1: Ja.
0: Is Berggeit, toch ook leuk? Ook leuk om thuis te hebben, toch?
1: Ook leuk om thuis te hebben, ja. Die kunnen kuntjes.
0: Is het zo?
1: Ja, ja, kijk maar eens hoe die in een berg hangen.
0: Maakt
1: ja.
0: wel leuk geluid, weet ik wel.
1: Dit is Sweet Freedom. No more.

0: Oh, classic 80s.
1: Ja, en wij net zoeken naar de 90s. 90s. Radio app.
0: Ja.
1: En 90s.de, die staat wel. En dan ga je in de app toe en dan klik je erop. En die app niet gevonden.
0: Ja, wat gek hè. Ik heb hem er wel op staan. Hij staat bij mij gewoon op het hoofdscherm vast. Laar. Omdat ik hem, ik luister er heel veel naar.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ook om gewoon een beetje wat inspiratie ervan
0: te halen. Ja, superleuk inderdaad. Ja, en ik moet zeggen, in die reguliere komen best vaak dezelfde liedjes voorbij. Maar ze hebben dan 20 kanalen van crunch tot R&B tot hip-hop.
1: En die gaan luisteren, maar vet, jammer dat dat dan weer net niet erin zit.
0: Nou, okay.
1: Ik zie trouwens ook dat onze geweldige website archive.ph heeft wat moeite erbij.
0: Oef.
1: Volgens mij zijn ze langzaam al die websites eraf te halen. Daar gebruiken we best wel veel om dat onderzoekdingetjes te doen. Maar dat is allemaal voor onderzoek natuurlijk. En als wij hier als radiozender voor al die websites moeten gaan betalen...
0: Ja, nee.
1: Dan houden wij niks meer over.
0: Nee, precies.
1: Maar goed... Ik ga wel eens op zoek naar een alternatief.
0: Ja, inderdaad, ja. Want het wordt wel veel gebruikt. Joep doet er ook heel veel mee met dat archive.
1: Ja, nou ja, ik probeer het weer en het werkt niet.
0: Hey, ik weet niet of je hebt gezien hoe laat het is. Maar het is 7:55.
1: Het is 7:55.
0: Het is gedaan met de vrijheid. Nou ja, in ieder geval.
1: Nou, er komt nog genoeg muziek aan voor de luisteraars.
0: Ja, er komt nog meer dan genoeg aan.
1: En alleen, wij moeten er vanaf.
0: Ja, wij moeten er vanaf. Wij zijn er volgende week weer. En dan verzinnen we gewoon weer een leuk nieuw thema. En dan om 6:00 weet je gewoon, Kim en Erik, Saturday, leukste begin van je zaterdagavond. Ja.
1: Dan gaan we zo even kijken of het rubberbootje moet opblazen.
0: Ja, inderdaad.
1: Tot de auto komen.
0: Oh my god, er al ratten langs vliegen, zwemmen.
1: Lekker dan. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
0: Tot volgende week en een heel fijn weekend nog. Ja. Hou het droog en doe voorzichtig. Roger die stuurt nog een appje. Wat stuurt die door? Zometeen weet ik wie de mol is. Ah, oké, okay, ja, dan kun je nog kijken inderdaad.
1: Oh, dat kan ook, ja. En rennen vooral niet met je carbon vishengeltjes naar buiten.
0: Nee.
1: Het is een beetje, nee, het is niet praktisch. Nou.
0: Oh, fijn weekend.
1: Bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
13: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: is Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aan Hoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors. En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
9: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
0: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
0: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Dit is het weekend. Weekend van RTV. Dark Stuff.
1: Are you ready?

0: Zit u goed bij taxicentrale Beersdal? Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Kom binnen!
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Waar ben jij?
3: jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Stuur je appje naar

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdijk Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS... en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld... maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden... sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Een lekkere geur is essentieel.
13: Maar wat is jouw favoriete geur?
12: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
13: tot Michael Kors
12: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
14: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Van
10: Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
14: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel
15: bij Poelman Parfums.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

uur. 12. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar